Dat was Ein Heldenleben van Richard Strauss. André Previn dirigeerde het Weens Philharmonisch Orkest. We gaan verder met een heel andere Strauss. In zijn derde opera, Salome, begint de componist te experimenteren. Deze eenakter, naar het toneelstuk van Oscar Wilde, werd dan ook een groot schandaal. We horen uit deze opera zijn Dans van de Zeven Sluiers.

Dit was, tot besluit van deze uitzending, De Dans van de Zeven Sluiers uit Salome, opus 54 van Richard Strauss. Andrew Davis dirigeerde het Toronto Symfonieorkest. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de concertzender vanuit Music U in Amsterdam met vrouwelijke componisten. Vandaag deel 7, Rosie Wertheim en Dame Ethel Smith. De Nederlandse componiste Rosie Wertheim, een telg van de beroemde Joodse bankiersgeslacht, begon haar carrière als lerares aan het Amsterdams Muzieklyceum. Daarnaast dirigeerde ze verschillende kinder- en vrouwenkoren, waaronder het koor van de Eilandkinderen en koren uit het Religieus Socialistisch Verbond. In deze tijd, de 20e jaren van de vorige eeuw, schreef ze de romantisch-impressionistische sonatine voor cello en piano. En dat horen we nu in een uitvoering door Doris Hochscheid cello en Frans van Rut piano.

De celliste Doris Hochscheid en de pianist Frans van Rut speelden de sonatine voor cello en piano van Rosie Wertheim. De Engelse Dame Ethel Smith is niet zozeer beroemd om haar muziek, maar vooral vanwege haar activiteiten in de vrouwenbeweging. Ook werd zij beroemd vanwege haar autobiografisch getinte romans. Zij was zeker bang voor een andere grote dame uit de Engelse literatuur, Virginia Woolf. Verliefd werd Dame Ethel op deze dame toen ze oud en grijs was. Haar muzikaal oeuvre is zeer divers, van kamermuziek via werken voor de vrouwenbeweging naar de opera. En we staan vanavond stil bij het virtuose Dubbel Concerto in A groot, geschreven in 1926. Een werk dat oorspronkelijk is geschreven voor viool, hoorn en orkest. Dit bijzondere dubbelconcert werd opgedragen aan Henry Wood. We horen dit nu in een pianoversie met de violiste Renate Eckebrecht-Koepsa, Frans Draxinger, die bespeelt de hoorn, en Céline Dutilly zit achter de piano.

de cyclus Vrouwenlieb und Leben van Robert Schumann. U hoorde Brigitte Fassbinder met zo Irving Gates piano. We kunnen Heinrich Heine wel als Schumanns huisdichter bestempelen. De componist schreef muziek bij vele van zijn gedichten. Fassbinder en Gates vervolgen hun recital met een aantal voorbeelden van deze constatering. Om te beginnen Tragödie, opus 64 nummer 3 uit 1841. Het zijn drie romansen und balladen uit de Neue Gedichte van Heine. Kaleidoscoop van romantische beelden vliegt langs. De dichter wil vluchten met zijn lief. Als zij niet wil, wil hij niets liever dan sterven. Er valt sneeuw in de lentenacht en alle bloemen verdorren. Zoals de geliefden die tegen de wil van de ouders zonder geluk door de wereld trekken. De vogels en alle andere geliefden zingen treurig en huilen. Tragödie van Robert Schumann met weer Brigitte Fassbinder en Irving Gage.

Dat was Tragödie van Robert Schumann door Brigitte Fassbinder, mezzosopraan Erin Gage, piano. Met zijn eerste grote liedcompositie, de Liederkreis, opus 24 uit 1840, had Schumann eigenlijk al zijn eigen stijl gevonden. De gedichten uit Heinrich Heine's Buch der Lieder inspireerden hem enorm. En hij wist de wisselende stemmingen en beelden knap te vangen in afwisselende toonsoorten, vrij contrasterende tempo's en tijdsduren. Zo worden de emotionele contrasten benadrukt en goed gepresenteerd. De liederencyclus in optima forma. Hier is deze Liederkreis opus 24 van Robert Schumann met weer Brigitte Fassbinder en Erin Gage.

Tot zover de begrafenismuziek voor de herbegrafenis van Karl Maria van Weber van Richard Wagner met de mannenstemmen van de koren uit Wenen en Dresden. Daarnaast blazers van de Dresdner Philharmonie en dit alles onder leiding van Michel Plasson. Dan nu nog een mooi wiegelied van Liszt met de pianist István Lantos.

U heeft geluisterd naar deel 6 van onze serie Richard Wagner 200 jaar. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

heeft de tune herkend. U weet dat ik u nu zeg, dit is Chroniek van de Nederlandse Muziek. Vandaag werken van Bernard van den Sichtenhorst-Meijer en Bernard van Dieren. We beginnen met de laatste. Bernard van Dieren. Hij leefde van 1887 tot 1936. Hij is autodidact en werd erg beïnvloed door Frederick Delius en Arnold Schoenberg. Hier is zijn strijkkwartet nummer 6 uit 1928. De delen Energico, Cantabile en Furioso. U hoort het Utrecht String Quartet.

Dat was het Utrecht String Quartet in strijkkwartet nummer 6 van Bernard van Dieren. Bernard van den Sichtenhorst Meijer, 1888 tot 1953. Het is een leerling van Daniel de Lange en Bernard Sweers. We laten nu zijn zes gezichten op den Fuji, opus 9, horen. Het is een compositie uit 1919. De delen, het ontstaan van den Fuji, en dat is lento, schaapjeswolken van den Fuji, allegretto, de Fuji vanuit het riet, andantino, de Fuji in den regen, vivace, in den sneeuw, lento, en de Fuji vanuit de hoge zee, allegro. Hier is David Kuiken aan de piano.

Dat waren zes gezichten op den Fuji, opus 9, van Bernard van den Sichtenhorst Meijer. U hoorde David Kuiken aan de piano. Ook van den Sichtenhorst Meijer is het Anna Capri, opus 19, nummer 3. Een werk uit 1923. U hoort Albert Brusset aan de piano.

Dat was de Anacapri opus 19 nummer 3 van Bernard van den Sichtenhorst-Meyer. Het werd uitgevoerd door Albert Brusset, piano. Bernard van Dieren nu weer. Zijn elegie voor cello en orkest, zo geschreven tussen circa 1908 en 1910. Raphael Walfisch cello en het BBC National Orchestra of Wales onder leiding van William Boughton.

Van Wolfgang Amadeus Mozart speelde Marietta Petkova samen met het Concertgebouw Kamerorkest onder leiding van Marco Boni het Genome-concert in S-groot KV271. We stappen over naar Johann Nepomuk Hummel. Hij is vooral als instrumentalist bekend, maar blijkt toch ook een aantal vocale composities om zijn naam te hebben. Eén daarvan gaan we nu horen. Het is het Te Deum, uitgevoerd door Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox.

Van Johann Nepomuk Hummel hoorden we het Te Deum, uitgevoerd door het Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox. Dat was bijna het laatste werk alweer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren, maar we hebben nog wat tijd over voor een korte toegift. Dat wordt de Bagatelle in G groot opus 119 nummer 1 van Ludwig van Beethoven, gespeeld door Alfred Brendel. In de volgende aflevering staat een lang werk van Rossini gepland in het programma Zuiver Klassiek.

De Concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia, die we u daarna laten horen. Word nu vriend van de Concertzender. Voor 25 euro of meer ontvangt u als welkomstcadeau onze nieuwste cd met eigen opname. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. We gaan verder met zwerven door de klassieke periode. Muziek van Michael en Jozef Haydn. En ja hoor, dat zijn broers. We beginnen met Michael Haydn. Hij leefde van 1737 tot 1806. Zijn Missa in C grote terts MH42. U hoort Edith Carroll, sopraan, Emese Tocchesi, alt, Peter Gergely, tenor, Peter Serre, bas en Cantus Corvinus vocaal ensemble en het Savaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth.

Dat was de Missa in C groot terts MH42 van Michael Haydn. U hoorde Cantus Corvinus Vocale Ensemble en het Savaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth. Van Michael Haydn zijn Timete Dominum, een offertorium. U hoort Mia Persson, sopraan, Katja Djogovic, alt, Frederik Street, tenor, Lars Johansen, bas, Ulf Söderberg, continuo, het Sint-Jacob Kamerkoor en het ensemble Philidor, onder leiding van Erik Boude-Delomé, die ook de reconstructie verzorgde.

Jozef Haydn nu. Hij leefde van 1732 tot 1809. Zijn Nelson-mis in D kleine terts. U hoort Anne Monoios sopraan, Svetlana Serdar alt, Wolfgang Bunten tenor, Harry van der Kamp bas, de Tölzer Knabenkoor en Tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil.

Dat was de eerste symfonie van Daniel Sternefeld, gespeeld door het Moskou Symfonieorkest onder leiding van Frederik de Vreese. Dit is de Concertzender en we zijn aan het einde gekomen van de 8e aflevering van de serie België, samengesteld door Cassandra van Acht. Er is nog wat tijd over en daarin gaan we luisteren naar een habanera van Jozef Jongen.

U luistert naar de Concertzender. Welkom bij Radio Romantica. Vorige week hoorde u de eerste van drie uitzendingen die gewijd is aan de opera Oriente van Carl Maria von Weber. En dit keer de tweede uitzending dus, met de tweede acte en het begin van de derde acte. En misschien zult u zich afvragen waarom deze indeling. Nou, dat heeft alles te maken met de blokken van 1 uur waaraan we vastzitten bij onze programmering. Oriente is een romantische opera in 3 bedrijven dus, van Carl Maria von Weber op een libretto van Helmina von Chesi. Het werk werd voor het eerst opgevoerd in het theater Am Kärntner Tor in Wenen op 25 oktober 1823. Het is gebaseerd op een 13e-eeuwse romance. Een korte samenvatting van het tweede bedrijf dat speelt in Frankrijk in 1110. 's Avonds bezinkt Lysiard zowel zijn schuld aan als zijn liefde voor Oriente. Eglantine bezoekt het graf en neemt Emma's ring weg en geeft die aan Lysiard, die bijna zijn weddenschap met Adolar opgegeven had. Ze vertelt hem het geheim van de ring en hij vraagt haar ten huwelijk. Tijdens een bijeenkomst in de zaal van het paleis verhaalt Adolar over zijn angst en zijn verlangen naar zijn bruid, die vervolgens arriveert. Lysiard presenteert de ring aan Adolar en beweert dat Oriente hem erover verteld heeft. Adolar is ervan overtuigd dat zijn verloofde ontrouw is, omdat zij het geheim verraden heeft dat alleen aan hem en haar

bekend was. Euryanthe zegt dat ze onschuldig is, maar Adelaar draagt, zoals hij was overeengekomen in de weddenschap, zijn bezittingen over aan Lysiaar en vertrekt met Euryanthe naar het bos. U hoort een productie onder leiding van Mark Janowski, Jesse Norman vertolkt de rol van Euryanthe en Rita Hunter die van Eglantine. Nicola Guerra is Adelaar, Tom Kraus zingt Lysiaar, Siegfried Vogel is koning Lodewijk en verder hoort u het radiokoor van Leipzig en de Staatskapelle Dresden.

It's springtime, the only pretty ring time. It was A Lover and His Lass from Vaughan Williams, and you heard the tenor Anthony Ralph Johnson and Simon Kinleyside and the pianist Graham Johnson. We gaan nu verder met een lied, The Splendor Falls, naar een gedicht van Lord Alfred Tennyson. Wederom tenor Anthony Ralph Johnson.

Set the Wild Echoes Flying. Dat was het lied The Splendor Falls. De tenor Anthony Rolfe Johnson zong het en de pianist Graham Johnson begeleidde hem. De bariton Keenly Sides zingt nu Joy, Shipmate Joy, naar een gedicht van Walt Whitman.

Nou, dat was een stoer zeemanslied, Joy, Shipmate, Joy, van Ray Vaughan Williams, gezongen door Simon Kinleyside, bariton, en Graham Johnson, piano. Dan nu een bijzonder Engels volkslied van Ray Vaughan Williams. We horen nu de tenor Anthony Rolf Johnson en violiste Louisa Fuller in Searching for Lambs uit 1935. As I went out one May morning, I met a maid. Een verhaal over een ontmoeting met een herderin die op zoek is naar haar schapen. Searching for Lambs.

How pleasant is the air. Searching for Lambs uit 1935 van Anthony Rafe van Ralph Vaughan Williams. Rafe Vaughan Williams dus. Gezongen door Anthony Ralph Johnson tenor en Louisa Fuller speelde viool. Dit was voor de concertzender het programma The English Song met liederen van Rafe Vaughan Williams. Op onze site www.concertzender.nl kunt u de programmagegevens nog eens nalezen.

U luistert naar de Concertzender. In onze serie Bijzondere Instrumenten kunt u gaan luisteren naar deel 9 en die gaat over virtuose pauken. Vanavond, dus in dit programma, staan we stil bij virtuose paukenconcerten, geschreven in de tweede helft van de 18e en begin van de 19e eeuw. Dit keer geen twee, maar van 5 tot en met 8 pauken. En dit alles wordt dadelijk uitgevoerd op 18e eeuwse pauken door paukenist Alexander Peter. Hij dirigeert ook het Philharmonische Kammerorkest Dresden. Alexander begint met een werk van de virtuose paukenist en componist Georg Drusetsky uit de 18e eeuw. We luisteren naar zijn concert voor 6 pauken.

En zo klonk het concert voor zes pauken van Georg Druzhetsky, met Alexander Peter achter de zes pauken en hij dirigeerde het Philharmonische Kammerorkester Dresden. Diezelfde uitvoerende gaan nu verder met de symfonie voor acht obligate pauken van Johann Christian Fischer. Deze componist was actief op het kasteel Ludwig Lust in de buurt van Schwerin bij hertog Friedrich Frans I, dat u het maar weet. Net voordat hij met pensioen ging, schreef hij dit werk, op het einde was dat van de 18e eeuw. Heel bijzonder in dit concert is de cadens op het einde van het eerste deel voor de pauken.

Alexander Peter was de solist in deze symfonie voor 8 obligate pauken van Johann Christian Fischer. En daarnaast hoort u ook het Philharmonische Kammerorchester Dresden onder leiding van paukenist Alexander Peter. Ditzelfde orkest en solist gaan nu verder met de Sinfonia nummer 99 in F van Johann Melchior Molter. Hij heeft een lange carrière gehad aan het Hof van Karlsruhe. In 1742 zwaaide hij de scepter over het Hoforkest. In deze Sinfonia komen 5 pauken voor, want de componist is vooral op zoek naar het ideale geluid.

Tot besluit speelde het Radio Symfonieorkest onder leiding van Jacques van Steen Wagenaars Concertouverture Frühlingsgewalt. En deze serie NL Symfonisch wordt voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Tot het volgende programma hebben we nog wat tijd over. In die tijd kunt u gaan luisteren naar muziek van Martijn Padding. Solo uit te voeren op piccolo door Eleonore Pammeijer.

U luistert naar de Concertzender. Welkom bij deel 7 van Cello en Contrabas. Vandaag 3 contrabasconcerten uit plusminus 1762. In de bibliotheek van Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin is een verzameling van contrabasconcerten. Ze zijn door contrabasvirtuoos Johannes Matthias Sperger, hij leefde van 1750 tot 1812, verzameld. Zo ook het contrabasconcert in D van Johann Baptist van Hall. Deze boheemse componist ging rond 1761 naar Wenen en studeerde daarbij Karel Dietes van Dietersdorf. We kunnen hem zeker een plaats geven naast Mozart en Haydn. Het contrabasconcert in D hoort u nu met contrabassiste Chichi Nwanoku en het Zweeds Kamerorkest staat onder leiding van Paul Goodwin.

Tot zover het contrabasconcert in D van Van Hal. Met Chichi Nwanoku op de contrabas en Paul Goodwin, die het Zweeds Kamerorkest dirigeerde. Van de leerling gaan we naar de leraar, Karl Dieters van Dietersdorf. Ook zijn twee contrabasconcerten komen uit de verzameling van Johannes Matthias Sperger. Vanaf 1764 tot en met 1769 dirigeert hij het orkest van de bisschop van Grootswartein, het tegenwoordig Roemeense Oradea. De beroemde contrabasvirtuoos Friedrich Pichelberger speelde ook mee in dat orkest en hij was de solist in de twee contrabasconcerten van von Dietersdorf. We luisteren als eerste naar het eerste contrabasconcert in D uit 1762. U hoort weer contrabassisten Chichi Nwanoku en Paul Goodwin dirigeert het Zweeds Kamerorkest.

Dat was het eerste contrabasconcert in D van Karel Dietes van Dieterdorf. Op de contrabas hoorden we Cici Nwanoku en verder het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Paul Goodwin. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het tweede en derde deel uit het tweede contrabasconcert van Von Dietersdorf.

Hofzangeres Birgit Nilsson zong I Rosensdoft van prins Gustav, begeleid door Arnold Eustman. We blijven tot slot van dit uur bij prins Gustav en gaan naar de kapel van het Koninklijk Paleis. Organist Lars Blom speelt daar Sorgmarsch van prins Gustav.

Tot besluit hoorde u vanuit de kapel van het Koninklijk Paleis in Stockholm organist Lars Blom met de treurmars van Prins Gustaaf. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 7e aflevering van de serie getiteld Dansen rondom de troon. Voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dit is de Concertzender, waar we verder gaan met een aflevering van Meesterpianisten. In dit programma zullen de grote pianisten grote, maar ook kleinere werken spelen. Hoewel kleiner. De komende twee weken zullen we ons richten op pianosonates uit alle periodes en die zijn bepaald niet altijd klein. Een sonate bestaat gewoonlijk uit 3 of 4 delen, waarbij de oudere sonates vaak 3-delig zijn en de nieuwere, denk dan vanaf de romantiek, vaker uit 4 delen bestaan. Het eerste en laatste deel van een sonate zijn gewoonlijk snel en de middendelen die zijn vaak langzamer. De opbouw van een sonate komt dus grotendeels overeen met de vorm van een symfonie. Het simpele verschil tussen sonate en symfonie is dan een sonate voor solo-instrumenten is en dat een symfonie is voor orkesten. Nou, met deze wetenschap gaan we luisteren. Haydn schreef meer dan 50 sonates voor de piano. En we gaan luisteren naar András Schiff, die de 3-delige pianosonate nummer 52 speelt van Haydn.

We hebben geluisterd naar Andraschief met de pianosonate nummer 52 van Haydn. Mozart schreef naast 19 pianosonates ook nog een sonate voor twee piano's. U gaat luisteren naar Murray Pariah en Radulupu met deze sonate voor twee piano's KV 448 van Mozart.

U hoorde Murray Pariah en Radu Lupu met de sonate voor twee piano's, KV 448 van Wolfgang Amadeus Mozart. Er wordt wel eens gezegd dat Bach het Oude Testament voor de piano is en Beethoven het Nieuwe Testament, en dat geldt dan met name voor zijn sonaten. Vanaf Beethoven werden de sonates aanzienlijk langer. Beethovens latere sonates duren bijna allemaal ruim een half uur, terwijl die van Mozart vaak 15 tot 20 minuten in beslag nemen. Tot slot van deze uitzending kunt u gaan luisteren naar de pianosonate nummer 27 van Beethoven door Igor Levit.

0: U hoorde de tweede altvioolsonate van Johannes Brahms, uitgevoerd door Rachel Roberts, altviool en Lars Vocht, piano. Tot zover deze aflevering van Radio Romantica op de Concertzender. Het afgelopen uur werd samengesteld door Pieter.
1: Je luistert naar de Concertzender in het komende uur. De eerste uitzending van De Echte Chopin. We gaan beginnen met de Russische pianiste Tatjana Shebanova. Ze speelt op een Erard fortepiano uit 1849... de 12 etudes, opus 25, gecomponeerd in het jaar 1837.

Dat waren de 12 etudes op 25 van Frédéric Chopin. Tatjana Shebanova bespeelde de Erard Fortepiano uit 1849. Gaan we over naar de kamermuziek van Chopin. Wij staan stil bij de sonate voor cello en piano, opus 64, gecomponeerd in de periode 1845-47. Een duidelijke late Chopin. Hier zijn de cellist André Bauer en pianist Jan-Christophe Broya op deze Erard Fortepiano uit 1849.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. Een ogenblik geduld, alstublieft. This is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. Please stand by.

Dat was een aria van Ricardo Broschi. Het afgelopen half uur hoorde u Veronica Cangemi sopraan en het ensemble Una Stella. Met aria's van Porpora, Vivaldi en Broschi. En meer gegevens staan natuurlijk op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast. Veronica Kanjemi Sopraan en het ensemble Una Stella voeren nu werken uit, aria's om precies te zijn, van Porpora, Vivaldi en Broschi. Hier is om te beginnen Alto Giove uit Polifeno van Niccolò Porpora.

Dat waren Gérard Souzay, bariton, en Dalton Baldwin, piano, met La Bonne Chanson, opus 61 van Gabriel Fauré. Het was een negendelige liederencyclus op gedichten van Paul Verlaine. En hiermee komt een einde aan het programma De Wandeling, samengesteld door Jan Kruijt.

Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is partner van het Koninklijk Concertgebouworkest.

Dit is de Concertzender en het komend uur gaat u luisteren naar de Zweedse Symfonie. Vandaag daarvan deel 7, het jaar 1915. U hoort werken van Hugo Alphen, hij leefde van 1872 tot 1960, en van Wilhelm Stenhammer, hij leefde van 1781 tot 1927. Hier is eerst de tweede symfonie in G, de laatste symfonie van Wilhelm Stenhammer. Een laat romantisch werk waarbij Bruckner en Beethoven om de hoek komen kijken. Stieg Westerberg dirigeert het Stockholm Philharmonisch Orkest.

De Tweede Symfonie in G van Wilhelm Stenhammer was dat, uitgevoerd door het Stockholm Philharmonisch Orkest onder leiding van Stieg Westerberg. Dezelfde dirigent leidt nu het Zweeds Radio Symfonieorkest in de Eerste Symfonie in F van Hugo Alphen.

concertetude in C groot van Smetana door Catherine Stott. Zoals meer componisten werd hij geveld door de gevolgen van syfilis. De laatste jaren van zijn leven was hij volledig doof en hij begon zo vaak te hallucineren dat hij eindigde in een inrichting. Dit was deel 6 van de piano-etude van oefening tot kunst. Samenstelling en presentatie Thijs Bonger, techniek Martijn Comes. Deel 7 volgt op 13 april.

In dit programma staat vandaag één zangeres centraal. U luisterde naar haar woorden Amor mio, si muero y tú mueras. Mijn liefste, als ik doodga en jij niet. En dit is inderdaad het laatste wat deze zangeres gezongen heeft. De Amerikaanse mezzosopraan Lorraine Hunt werd geboren in 1954 in San Francisco. In wat je noemt een muzikaal nest. Haar moeder was zangeres en zangdocent en haar vader gaf muziekles op middelbare school en op de universiteit en was dirigent bij een operagezelschap. Als kind kreeg ze piano en vioolles van haar vader en moeder. Maar ze werd door haar ouders ook betrokken bij schooluitvoeringen, zingend en spelend. Ze ging uiteindelijk viool studeren. Ze begon haar carrière als altviolist bij het San Jose Symphony Orchestra. Zingen, zoals haar moeder, trok haar toch meer aan en op haar 26e begon ze alsnog met de zangstudie. Ze deed dat aan het Boston Conservatory of Music, terwijl ze werkte als violist in diverse ensembles. En in 1984, op haar 30e dus, maakte ze haar debuut als zangeres. Peter Sellars, de theaterregisseur, vroeg haar voor de rol van Sesto in Julius Caesare. Het succes was groot. Vooral haar grote, intense inleving in de rol werd geroemd en haar mooie zingen natuurlijk ook. Sellars kreeg veel succes met zijn vaak bizarre regies en hij vroeg Lorraine Hunt vaak terug voor zijn producties. Zo kreeg ze vooral in het operavak bekendheid. Gelukkig bleef ze altijd met veel liefde en toewijding liederen en oratorium zingen.

Mezzosopraan Lorraine Hunt met Bist du bei mir, BWV 508, van Johann Sebastian Bach. Met Bach en Peter Sellars, de regisseur die ik zojuist noemde, was Lorraine Hunt in Nederland te zien in twee cantates. Die cantates werden scenisch uitgevoerd tijdens het Holland Festival in 2005. Maar terug naar 1997. Toen werd Lorraine Hunt gevraagd om te zingen in een nieuwe productie van de Santa Fe Opera. En dat was Ashoka's Dream, een opera van componist Peter Lieberson. Lorraine en Peter kenden elkaar uit Boston, omdat hij daar ook gestudeerd had. Ze leerden elkaar beter kennen en trouwden uiteindelijk in 1999. En Lorraine liet zich verder altijd Hunt Lieberson noemen. Peter Lieberson had in 1983 een pianoconcert gecomponeerd voor Peter Serkin in opdracht van Seiji Ozawa en het Boston Symphony Orchestra voor hun 100-jarig jubileum. Met Serkin ging Lorraine regelmatig liedrecitals geven en steeds weer werd ze geroemd om haar glansrijke en gevoelensoproepende stem. Luistert u nu naar Unbewegte Lauwe Luft van Johannes Brahms, uitgevoerd door Lorraine Hunt Lieberson samen met pianist Peter Serkin.

Johannes Brahms, mezzosopraan Lorraine Hunt Lieberson en pianist Peter Serkin. De carrière van Lorraine nam een grote vlucht, met name met operarollen. Prachtige cd's zijn er te beluisteren met Charpentier's Médée, met Rameau's Hippolyte Aricie en van Händel Theodora. Daarvan is trouwens ook een prachtige dvd in de handel en ook te zien op YouTube. Uit Theodora, Angels Ever Bright and Fair.

Haar echtgenoot Pieter Lierson schreef liederen voor haar, waaronder de Neruda-songs, die ik u straks zal laten horen. Ze was erg bescheiden, mijde publiciteit en stelde zich totaal in dienst van de muziek. Luistert u eens naar haar uitvoering van de Trois Chansons de Bilitis van Claude Debussy op teksten van Pierre Louis. Die Pierre Louis deed trouwens eerst voorkomen of hij de verzen van Bilitis uit de 6e eeuw voor Christus had gevonden op de wanden van een graftombe. Later bleek hij ze in 1894 zelf geschreven te hebben. Ze zijn er niet minder mooi om. La flûte de Pan, la chevelure en le tombeau des Naïades.

Lorraine Hunt Lieberson zong samen met pianist Peter Serkin de Trois Chansons de Bilitis van Claude Debussy. Helaas werd Lorraine ziek, diagnose borstkanker, maar het belette haar niet door te zingen. Over een toekomst maakte ze zich geen illusies. Haar zuster overleed aan de gevolgen van dezelfde ziekte. Als je dit weet, klinkt een opname uit die tijd nog indringender. Medicijnen en kuren en dan toch zo zingen. Ieder woord lijkt een dubbele betekenis te hebben.

deep river. I want to cross over to that promised land where all is peace, zong Lorraine Hunt Lieberson, met de wetenschap dat ze niet lang te leven had. De laatste opname die ze maakte was van de Neruda Songs. Haar man schreef deze 5 orkestliederen naar Spaanse gedichten van Pablo Neruda. De vele aspecten van de liefde wordt 5 belicht. Lorraine en Peter wisten beide al dat de dood misschien een einde zou maken aan hun liefde. De opname van deze liederen is uit 2005. En er waren nog 2 optredens in Boston en in New York. En in juli 2006 is Lorraine Hunt Lieberson op 52-jarige leeftijd in Santa Fe overleden.

Goeienacht, welkom bij deze hele late wandeling. En vandaag met muziek van de neven Cervenka, Xaver en Filip Cervenka, wel te verstaan. Allereerst muziek van Xaver Cervenka, geboren 1850, overleden 1924. Hier is een cello-sonate in E-klein, uitgevoerd door Colin Carr en de piano Zeta Tanielle.

Muziek van Ksaver Scharwinka. Zijn cellosonate in E-klein werd uitgevoerd door cellist Colin Carr aan de piano Zeta Taniel. In deze late wandeling vinden we muziek van de twee neven Scharwinka. Nu muziek van Philip Scharwinka, geboren 1847, overleden 1917. Dit is zijn strijkkwartet in D-groot opus 120 door het Mannheimer Streichquartett. Bestaande uit de twee violisten Andreas Kercher en Claudia Hoorst, altviolist Niklas Schwartz en cellist Armin Fromm. Strijkkwartet in D-groot van Philip Scharwinka.